0: zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
10: Huh?
9: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de eerste dag van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. Op de meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden. En het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug wordt gecontroleerd door Rijkswaterstaat en niet door de politie. Maar voor dat kan gebeuren moeten er nog borden en camera's worden geplaatst. Rijkswaterstaat vraagt wel om ook tot die tijd het verbod te respecteren en de brug niet te gebruiken met een vrachtwagen. Een oproep die ook de Belangenvereniging voor de Transportsector doet.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het is zo kort dag en dat laat ook wel zien hoe prangend voor de planning dat is. En waarom het zo belangrijk is dat er dus nu geïnvesteerd moet worden in die infrastructuur, want dan is het planbaar. En op het moment dat het planbaar is, dan kan je er ook heel goed op anticiperen. Op het moment dat het dus niet, in dit geval niet planbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen. Dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het is nog niet bekend vanaf wanneer er boetes worden uitgedeeld. Een man uit Waalwijk die de burgemeester van Papendrecht online bedreigde is veroordeeld tot 40 uur taakstraf. De 73-jarige man noemde de burgemeester van Driel een vieze dictator en dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. De burgemeester is daarna zelfs even ondergedoken. De man begrijpt dat hij dat niet had moeten doen en is nog bij haar langs geweest met een bos bloemen. Maar dat kwam volgens de rechter veel te laat. Justitie wil de eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel 8 maanden de cel in hebben voor het plaatsen van wraakporno. De man ontkent en zegt dat er toestemming was om de beelden op een betaalsite te zetten. De vrouwen in de video's zijn exen van de man. Maar die zeggen dat de beelden openbaar op X kwamen. Ze hebben er ook PTSS aan overgehouden. En op de Hargalaan in Schiedam is een vrouw gewond geraakt bij een ongeluk. Bij de afrit van de A20 botsten 2 auto's op elkaar. Een ambulance die toevallig voorbij reed stopte meteen om te helpen. De vrouw moest uit haar auto worden geholpen en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens omstanders waren mensen in de file op de Hargalaan ongeduldig en probeerden een auto er via het fietspad langs te gaan. Daar stak een agent een stokje voor. Het weer vanavond, periode met zon en het blijft droog. Vannacht kan het in het westen bewolkt zijn. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen een mix van zon en stapelwolken. Het blijft droog bij 22 graden. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. De meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daaraan volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is het anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg, dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze een serieuze klacht daarover gehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloentje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hoge Rechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: te gaan.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Het Hoogheemraadschap meet vanaf 28 juli de groene kade langs de Bermweg op. Die meting duurt 2 dagen en is de volgende stap in het project om de kade langs de ringvaart te verhogen. Uit een periodieke toetsing bleek dat de kade niet hoog genoeg is. Die toetsing vond plaats vanuit de lucht. En om de uitkomsten te controleren voert het Hoogheemraadschap nu inmetingen uit vanaf de grond. De 28 laagste delen van de kade zijn al opgehoogd met een eerste laag klei. Na de inmeting volgt een grondonderzoek. En dan moet duidelijk worden wat nodig is voor de juiste stevigheid van de kade. Komende week is de Algerabrug 4 nachten gesloten voor verkeer. Daarnaast zullen vanaf deze week ook de eerste merkbare veranderingen beginnen voor verkeer, fietsers en voetgangers in aanloop naar het grote onderhoud deze zomer. In de 4 nachten van 19 tot 23 juli worden afschermvoorzieningen geplaatst en is de brug afgesloten tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Het autoverkeer wordt dan omgeleid via Gouda. Hulpdiensten en openbaar vervoer, fietsers en voetgangers kunnen tijdens deze nachten over de brug. De brug is vanaf donderdag 23 juli om 5 uur weer open voor al het verkeer. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. De meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait dan uit een noordwestelijke richting en is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Vrachtwagens die ondanks het verbod toch over de Merwedebrug bij de A27 rijden, die kunnen binnenkort alsnog een boete verwachten. Er worden camera's geplaatst en daaraan volgen ook boetes, meldt Rijkswaterstaat. Wanneer dat precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de brancheorganisatie voor transportbedrijven roept de vrachtwagenchauffeurs ook op niet meer over de Merwedebrug te rijden.
2: De beperkingen zijn niet zonder reden, dus die moeten ook absoluut gevolgd worden. Het moment dat dat dus niet, in dit geval niet penbaar is, is anticiperen ook heel erg lastig. Maar dat neemt niet weg dat er zijn die beperkingen, dus wij zeggen ook tegen onze leden, rijd niet over die brug, want die is niet veilig.
1: Het omrijden kost de hele transportsector zo'n 1,5 miljoen euro per dag. Het is niet bekend hoe lang het vrachtwagenverbod blijft gelden. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn ex op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel runt in Rotterdam zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze serieuze klachten erover gehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat zou weer afkomstig zijn van de kringloopwinkel, zo zegt hij. Een man van 73 heeft een taakstraf gekregen van 40 uur... omdat hij de burgemeester van Papendrecht een vieze dictator heeft genoemd. Dat deed hij op Facebook met de boodschap dat ze moest opdonderen, desnoods met geweld. Burgemeester Margreet van Driel was daar zo van geschrokken dat ze even zat ondergedoken. De man is later nog met een bloemetje langsgekomen om het uit te praten. Dat was een goed gesprek, maar volgens de rechter wel te laat. Daarom heeft de man een taakstraf gekregen. De Amerikaanse president Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar ook dat hij Canadese bedrijven zal ondersteunen. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump aan talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari vloot het Amerikaans Hooggerechtshof hem terug. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het einde van de middag keert de bewolking terug. Het is 22 graden vandaag. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag wordt het dan 20 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Van de AWB. Door de vakanties in Nederland is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 20 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige momenten. Tijdens de zonnige momenten liep de temperatuur nog op naar rond de 21 graden. Het bleef overal droog. En er stond een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. Komende avond en nacht en morgen verandert in de situatie weinig. Het koelt komende nacht af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen overdag opnieuw een matige wind. De windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. Zonnige periode met wolkenvelden. De meeste plaatsen droog. En in de middag rond de 21 graden. Op woensdag is er vrij veel bewolking en mogelijk dat er woensdag wat lichte regen of een enkele bui valt, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De wind waait al uit een noordwestelijke richting, is matig van kracht. In de vroege ochtend is het afgekoeld naar ongeveer 14 tot 15 graden en in de middag wordt het rond de 19 tot 20 graden. Op donderdag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Op vrijdag wordt er met een west-zuidwestelijke richting weer wat warmere lucht aangevoerd. De wind is dan zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. In de middag wordt de temperatuur die gaat oplopen naar rond de 23 graden en het blijft vrijwel zeker overal droog.
3: Van de AWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 er vandoor. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaans gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijp.
2: Van de ANWB. 2 opvallende files op dit moment. Op het begin de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 2 rijstroken dicht. Er staat 7 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. En ook een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Dat gebeurde net voor afrit Rotterdam Centrum. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Van de ANWB. Vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die zorgt veel vertraging tussen Maarn en Houten Oost. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie heeft een celstraf geëist van 8 maanden tegen een Rotterdammer die seksvideo's van zijn exen op het internet plaatste. De man die een bekende kringloopwinkel in Rotterdam runt, zou zich schuldig hebben gemaakt aan wraakporno, vindt justitie. De man zelf ontkent dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Hij zegt dat hij toestemming had om de beelden online te zetten. Maar volgens de vrouwen in de video kwamen de filmpjes openbaar op het internet te staan en hebben ze er serieuze klachten aan overgehouden. De man bleek ook een oud revolver in huis te hebben, maar dat was dan weer afkomstig van de kringloopwinkel, zegt de man. De politie heeft beelden getoond van 3 verdachten die iemand zwaar hebben mishandeld op de paardenmarkt in Heenvliet, bijna 2 maanden geleden. Het slachtoffer is daarbij dusdanig gewond geraakt dat hij gereanimeerd moest worden. Volgens de politie werd het slachtoffer uit het niets mishandeld. Daarna gingen de 3 er vandoor. Omdat het onderzoek niets heeft opgeleverd, zijn nu de beelden verspreid. Het slachtoffer hield een schedelbasisfractuur en een gebroken kaak aan de mishandeling over. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend. De Amerikaanse president Donald Trump komt met importheffingen van 50% op een groot aantal Canadese producten. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. De heffingen moeten over 4 weken van kracht worden en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Premier Carney van Canada zegt dat hij bereid is om te onderhandelen, maar zegt ook dat Canadese bedrijven door hem zullen worden ondersteund. Sinds het begin van de tweede termijn als president heeft Trump talloze landen heffingen opgelegd op basis van een noodwet. In februari werd hij daarop teruggefloten door het Amerikaans gerechtshof. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij, Rotterdam Rocks. Vooral de vorm waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, die valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectenbureaus binnen en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp gaan uitwerken. De eerste bijnamen gaan al rond, zoals de Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking terug en het is 22 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen en in de middag wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijp.
2: Van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar 2 rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Goedemorgen mensen, fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 21ste juli. Tweede dag van de hondsdagen, zoals dat vroeger werd genoemd. Dan is het de eerste dag slecht weer is, dan is het de 4 weken slecht. Is het mooi, dan heb je 4 weken mooi weer. Het is maar even dat u het weet. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan achter de knoppen en Elma die kwam even kijken voor de gezelligheid. Heel erg leuk, wij waarderen dat. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een paar nummertjes aan het eind van het uur over. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even 010-451-7777. En dan willen we vandaag beginnen met een instrumentaal nummer. Het heet Wie gaat mee over zee? Dit vond ik een mooi nummer. Dat past bij de vakantietijd. En deze keer wordt dat een vleugelsolo gespeeld door Ron van Ommen.

En dan kom ik dan bij ons eerste verzoekje. En die komt vandaag van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Nader mijn God bij u. Deze keer wordt er gezongen door het jongerenkoor Laudate Deo.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het voor mevrouw Jans Beekwilder. Ze wil graag horen het lied Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Deze keer wordt er gezongen door Samenzang en Jans krijgt de hartelijke groeten van Annie.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Lopen op het water, deze keer gezongen door Elisa Manna.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressey. Ze bestemt het voor alle luisteraars en ze wil graag horen het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Deze keer wordt dat gezongen door Cantate Societas en Cantanova.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort, die gisteren 91 jaar mocht worden. Ze wil Riet de hartelijke groeten doen en het lied draaien Dankzij Dierher van het christelijke mannenkoor Prins Alexander.

En dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje terecht. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag horen het lied. Er is een God die hoort. Deze keer wordt er gezongen door een christelijke mannenkoor, Prins Alexander.

En dan kom ik weer bij ons volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Crezee. En ze bestemt het voor mevrouw Maria Kleiweg. Ze wil graag horen het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Deze keer wordt er gezongen door een mannengroep Sion. En Maria krijgt natuurlijk de hartelijke groeten van Annie.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Purperhart. Ze bestemt het voor iedereen. Ze bestemt het ook voor ons team. En is dankbaar dat wij dat in de vakantietijd gewoon doordraaien met de platen. Ze wil graag horen het lied De Levensreis. Deze keer wordt dat gezongen door het eiland Urk. En iedereen krijgt een zegengroet van mevrouw Purperhart.

En het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is het lied Veilig in Jezus' armen. Deze keer wordt het gezongen door Joke Buys.

volgende nummer dat we voor jullie gaan draaien is het lied Kroon hem met de gouden kroon. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Kamper Mannenkoor door Eendracht Verbonden.

Dan kom ik alweer aan bij het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien. En dat is het lied Eens zal op de grote morgen. Deze keer wordt er gezongen door het christelijk Drechtstedenkoor. Praise him.

Zo, beste luisteraar, we zijn wel weer door het hele uur heen. Dan wordt u weer bedankt voor het luisteren. Wij vonden het weer zeer geweldig om dat weer voor jullie te mogen doen. Dan hoop vandaag in de uitzending was Arjan achter de knoppen en Jacob deed de presentatie. Aanstaande zondag tussen 8 en 9, dan zal het weer herhaald worden. Dan kunt u de liederen nog een keertje horen. En dan wens ik iedereen een hele fijne dinsdag nog en een hele fijne gezonde week toe. En dan hoop ik jullie volgende week hier weer bij de radio te ontmoeten. En in de tussentijd bedenkt u een leuk lied. Dan belt u even ons nummer en dan kunnen we die draaien. Bij deze bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde in hoeverre het gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de tiende nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het lang verwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar er ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zijn ik zoet?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeeuwse politie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde in hoeverre het gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeeuwse politie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar er ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Break My Heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonneperiode. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit een westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.
1: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde in hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden, wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz zou ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Most maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. 3 douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz zou ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het lang verwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Most maakte er een begin mee, maar hij ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog. Daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde een hoeveelheid gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. 3 douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen voor informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van 3 mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden, wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het lang verwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Most maakte er een begin mee, maar er ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af tot ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De Zeehavenpolitie heeft in Barendrecht in een loods aan het zuideinde in hoeverre het gestolen goederen aangetroffen. De goederen zijn waarschijnlijk gestolen van een schip op de Maasvlakte. De waarde wordt door de politie ingeschat op zo'n 500.000 euro. De Zeehavenpolitie was getipt dat de spullen in de loods lagen. De eigenaar van de loods gaf toestemming aan de politie om naar binnen te gaan en heeft volgens de politie niets met de zaak te maken. Drie douaniers uit de regio die in april werden opgepakt op verdenking van het stelen van informatie uit computersystemen mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De mannen zijn afkomstig uit Rotterdam en Capelle en werken samen op een afdeling van de douane die de selectie doet voor controles. De douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen van informatie. Tijdens het onderzoek werd onder meer een undercover agent ingezet. Zo ontstond het beeld van drie mannen die geld wilden verdienen aan informatie. Volgens de rechter is er niet genoeg reden om de douaniers vast te houden. Wel blijven ze verdachten. Voor de 10e nacht op rij heeft de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Het ging volgens het leger om militaire doelen zoals commandocentra, lanceerinstallaties, luchtverdedigingssystemen en maritieme doelen. Ook Iran voerde aanvallen uit. Iraanse staatsmedia melden dat Iran doelen aanviel in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Daarbij zou ook een Amerikaanse basisdoelwit zijn geweest. In de straat van Hormuz zou ook een olietanker zijn geraakt. De VS en Iran tekenen op 17 juni een intentieverklaring om de oorlog te beëindigen, maar daar is weinig van over. In Rotterdam gaat rond dit tijdstip het Spelen bij Belen open, het langverwachte pretpark in Rotterdam-Zuid. Daar is meer dan 10 jaar aan gewerkt. Ondernemer Annie van der Bos maakte er een begin mee, maar er ging onlangs failliet. De Rotterdamse ondernemer Willem Belen die neemt het nu over. Het pretpark is half af, 23 attracties zijn klaar voor gebruik. Kinderen die wonen in Rotterdam-Zuid mogen gratis naar binnen deze zomer. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is bewolkt en droog, daarna periode met zon. Aan het eind van de middag keert de bewolking weer terug tot 22 graden. Morgen bewolkt, plaatselijk wat lichte regen of motregen. In de middag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Er loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK, padel als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miezerig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckerswijer en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk, daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot, drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse, en dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Been married a long time ago.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Bleiswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. De A16 richting Breda. Het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland. Want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximum temperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimum temperatuur van 14 en een maximum temperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimum temperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximum temperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximum temperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximum temperatuur rond de 22 graden.
3: Mijn naam is Rijn Baarmond van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Het doet er hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jeugdbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miserig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits. En dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen-op-Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Dit is Muzieksouvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muzieksouvenirs. En jawel, hij is uit, de nieuwe Stones CD. Foreign Tongues.

Ja, dat is hem dan. De nieuwe Stones. Rough and Twisted, zo heet dit opening, deze openingstrack. Maar het is niet op single uitgekomen. Wat wel op single uitkomt, dat is, ja, dat zijn de volgende tracks. In the Stars en daarna Jealous Lover. U gaat ze natuurlijk horen bij Radio Capelle.

Ja, wat mij betreft kan dit zo in het repertoire van de Rolling Stones als hit fenomeen opgenomen worden in de Stars. En de volgende is Jealous Lover. En dat is ook een knaller. Daar komt-ie.

Ja, en dat was Jealous Lover. Ja, het is een beetje... Het doet wel denken aan het repertoire van de Stones uit het verleden. Vanaf, ja, noem ze allemaal maar op. Het volgende nummer wat ik voor u klaar heb staan, dat is Mr. Charm. En dat is een nummer wat lekker dik 4,5 minuut duurt.

Dit is Mr. Charm. Dat is ook een lekker up-tempo nummer. Ja, ik vind het tot nu toe vind ik het leuke nummers hoor, die op de nieuwe plaat staat. Maar ja, je moet het natuurlijk allemaal nog eventjes laten inzakken en een aantal keer draaien. En dan zitten ze helemaal in je systeem. Nummertje 5, dat is Divine Intervention.

Ja, de titel van track 5 is Divine Intervention. En we gaan verder naar track nummer 6, Ringing Hollow. En die moet ik dan natuurlijk wel eventjes klaarzetten. Daar komt-ie.

Track 6 en dat is Ringing Hollow. Zo heet dat nummer. En we gaan verder met Never Wanna Lose You. Even zien. Dan moet ik hem natuurlijk wel klaar hebben. Even kijken. Never Wanna Lose You. Daar komt hij. Never Wanna Lose You.

Ja, de stem van Mick Jagger blijft eigenlijk toch wel jong, zou je kunnen zeggen. Want met verve gezongen, Never Wanna Lose You. En de volgende is Hit Me in the Head. Dus raak me in het hoofd.

I go a lot quicker when you I go when you hit me in the head. Een moeilijke titel, tenminste. Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet waar het gaat, maar je raakt me in het hoofd. Maar ja, dat kun je op allerlei manieren interpreteren. We gaan er nog eens een keertje voor zitten. En het volgende nummer is You Know I'm No Good. Nou, zelfspot, zelfkennis of gewoon de waarheid. Daar komt-ie.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.
1: Ja, en mijn naam is Albert Vis en we naderen een beetje het einde van het programma, maar ik heb nog zoveel nummers die ik u wil laten horen. Want, maar ja, ik denk dat ik dan volgende week maar gewoon verder moet gaan met de Stones. Dat terzijde en we gaan naar het volgende nummer en dat is Some of Us.

Keith Richards heeft hier de lead song met Some of Us. En als u goed luisterde, hoorde u Mick Jagger ook meezingen. En ik ga verder met Covered in You. Even zien, dat is dit. Oh. Covered in You, daar komt-ie.

Track 11 van het album Foreign Tongues. En Covered in You was dat. En ja, ik kan u wel verklappen dat ik niet uitkom met de muziek vandaag. Dus volgende week ga ik daarmee verder. En ik heb nog één nummer. En ik denk dat ik daar ook mee begin volgende week. Side Effects. Ik dank u voor het luisteren. En straks na 8 uur Peter Snell en Blues en Americana. En ik ben er weer. Ja, volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Schravenzandestraat in Vlaardingen is vanmorgen een kindje uit een kiepraam gevallen. De politie meldt dat het om een jong kind gaat van nog geen basisschoolleeftijd. Of het een jongetje of een meisje betreft, kunnen ze niet zeggen. Het jonge slachtoffertje viel van de eerste etage naar beneden, waar de val werd gebroken door een zonnescherm. Het slachtoffer moest nog wel naar het ziekenhuis ter controle. En in een groot cyberonderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft Team Cybercrime servers van Motherless in beslag genomen. Motherless is een website waarop reguliere porno, maar ook mogelijk seksuele misdrijven te zien zijn. Waaronder kinderporno en beeldmateriaal waarbij vrouwen ernstig seksueel misbruikt worden. Bij invallen bij een hostingsbedrijf in Rotterdam, Steenbergen en in Amsterdam zijn servers in beslag genomen. Er zijn tijdens de invallen geen aanhoudingen verricht. En twee spelers van amateurvoetbalvereniging SSW Dordrecht hoorden vandaag 2 weken cel en 140 uur taakstraf tegen zich eisen voor geweldpleging in groepsverband. In februari 2024 eindigt een voetbalwedstrijd in Breda in een vechtpartij waarbij iemand een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding oploopt. De twee Dordtse verdachten van 40 en 41 jaar ontkennen betrokkenheid bij het incident. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En het Europees kampioenschap padel vindt volgend jaar in Nederland plaats. De eerste 2 fases van het toernooi zijn begin maart, waar de finale week is van 7 tot en met 11 juli. Het EK wordt volgens tennisbond KNLTB georganiseerd in meerdere speelsteden door heel Nederland. De exacte locaties volgen pas in september. De Nederlandse mannenteams eindigden bij het EK, het laatste EK padel, als 4e. En de vrouwen behoren tot de beste 8 landen van de wereld. Dan nog het weer. Vanavond toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk miezerig en de temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen. En het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en

Ja, Cruel to be Kind van Niccolo. Open Blues, een Amerikanen vanavond. Want het is dinsdagavond hier op Radio Kapelle. Mijn naam is Peter Snel. Ik draai de komende twee uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou met allerlei leuke klanken. Twee uur lang.

Ja, Ian Dury en The Blockheads en Hit Me With Your Rhythm Stick. En dit is zomerprogrammering van radio, op Radio Kapelle. En 1978 is een beetje op de achtergrond. En in 1978 ook kwam uit Texas, Me and You, Asleep at the Wheel.

0: Ja, Texas Me and You en Asleep at the Wheel was dat. En?
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En de muziek van Jesse Winchester, uitgevoerd door Jimmy Buffett.

Cannot Change It All en Jason en Ferris Romero. En ze hebben een nieuwe cd uit en die komt eraan, maar die heb ik nog niet. Dus dat zal wel augustus worden, september, ik weet het niet. Het duurt altijd erg lang eer de cd's uit de Verenigde Staten in Nederland zijn. Blues nu, ja. En wie heb ik hier staan? Ja, ik heb John Lee Hooker.

them down.

Ja, nee, dat is maar duidelijk. Ouderwets, als altijd, John Lee Hooker. En nu Alan Toussaint. En Alan Toussaint zingt Paul Simon. En luister naar de tekst.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MWRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Ja, het is tijd voor Hitches. Ja, want het is zomer en 1978. Olivia Newton-John, You're the One That I Want. En 1978, The Buzzcocks, Ever Fallen in Love.

0: of live music. Thank you, the Buzzcocks.
1: Ja, de Buzzcocks waren dat en Ever Fallen in Love. Nog meer muziek, ja. Ben Sidran nu. Hij speelde eerst bij de Steve Miller Band. En dit is van zijn eigen cd, Feel Your Groove.

Ja, mooi hè. Ja, een nummer over films en When You Step Out Into the Street. Nancy Griffith en Eric Taylor, Dollar Matinee. Slate Cleaves nu.

0: so she done reds with her coffee, with her Pepsis and her gin. And she said it really did her out fine. Yes, it did, 'cause it just did her in.
1: Ja, de Blue Edition Red en Terry Allen daar. En ja, dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou, vanavond met John Prine. Here's Bruised Orange. MUZIEK

Jesse Winchester song en Elvis Costello, Quiet About It. Mooi hè? Ja. Marshall Chapman nu.

Ja, dat was Junior Wells daar en Help Me, Sonny Boy Williamson's Song. En het is het einde van de show. We gaan eruit met vanavond Miles Davis en daarna nog een stukje Arlo Guthrie. Here's If I Were a Book en dank voor het luisteren en tot volgende week maar weer met meer Blues Americana dan op Radio Capelle. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation...

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit de noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien, een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MWRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miserig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Zoals je gewend bent van mij, begonnen we het uur in de jaren 60 met Dennis Joost en de Classic Four. Traces hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 21 juli. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Afra IJsma wint de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026. Het Museum van Marken in Delft. En arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Relaxte muziek van Eric Clapton. Circus was dat uit 1998. En daarvoor Kirsty MacColl en Designer Life. Tijd voor ons eerste onderwerp vanavond. Kunstenaar Afra Eijsma heeft de Volkskrant Beeldende Kunst Publieksprijs 2026 gewonnen. Hij kreeg bijna de helft van de uitgebrachte stemmen. Anne de Haai, directeur Stedelijk Museum Schiedam, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Anne, welkom.
2: Hi.
1: Ja, Afra Eijsma, ja, die wint die prijs. Wat is de connectie met het Museum Schiedam?
2: Ja, nou, de Volkskrant Beeldende Kunstprijs is een prijs voor kunstenaars tot en met 35 jaar uit heel Nederland. De Volkskrant, nou ja, de meeste mensen kennen die krant, organiseert die prijs al jaren. Maar de kunstenaars die daar dan in eerste instantie voor worden genomineerd, die krijgen al heel erg lang een tentoonstelling van hun werk in Stedelijk Museum Schiedam. Okay. Doen we dus al lang. Yeah. Maar dit jaar is het eigenlijk voor het eerst in onze jongere zusje, zoals wij ons noemen, onze tweede locatie, de Monopol. En daar hebben we de afgelopen weken de genomineerde kunstenaars hebben daar hun werk laten zien. En onze bezoekers, zowel die van Stedelijk Museum Schiedam als de Monopol, konden een stembriefje invullen van wie vinden wij nou eigenlijk het beste of meest aansprekende werk maken. Ja, en het bleek dat ruim een meerderheid van onze bezoekers het werk van kunstenaar Afra Eijsma het meest bijzonder vond.
1: En waarom is dat zo bijzonder? Vind je dat zelf ook?
2: Ik vind het zeker zelf ook, maar ik heb ook de stembiljetten een beetje doorgebladerd. Veel mensen hebben ook een reden of een argument achtergelaten. En wat je terugziet, Afra Eijsma maakt namelijk kunstwerken gemaakt van keramiek en van textiel. En wat je ziet in de Monopol is dat er bijvoorbeeld een enorm kunstwerk aan het plafond hangt. En dat is gemaakt van stof, van hele kleurrijke stoffen. En je merkt op de briefjes dat mensen het heel gaaf vinden dat ze eigenlijk zoiets waarvan we een techniek of een medium waarmee we allemaal wel iets kunnen indenken. Breien, haken, naaien. Het heeft iets ambachtelijks en deze kunstenaar weet daar iets heel moois en kleurrijks van te maken wat gewoon heel goed uitziet. Ja. Ik merkte op de briefjes dat mensen dat heel erg bijzonder vonden. Maar het is ook zo dat ze met die hele vrolijke textiele werken wel een hele serieuze boodschap verkonden. Ja, over seksueel misbruik. En dat sprak ook een deel van het publiek wel aan.
1: Ja, er zit dus een laag onder.
2: Zeker. Ja. Ja, dus het ziet er heel goed uit. Het ziet er gewoon eigenlijk best mooi uit. Maar als je dan even beter kijkt, dan gaat daar een serieuze verhaal onder schuil. En juist die combinatie, dat leek mensen wel aan te spreken.
1: Ja, want die ervaringen van seksueel geweld lees ik hier. Dat is niet zomaar iets natuurlijk. Maar dat komt wel tot uiting in die kunstwerken.
2: Ja, het is niet heel letterlijk. Dus wat ik zeg, als je binnenkomt in de Monopol, dan word je in eerste instantie gewoon verrast. Je wordt vrolijk van die kleuren, van de rare vormen. Maar bijvoorbeeld, er hangen een aantal grote, lange jurken aan het plafond. En in eerste instantie denk je, nou, een mooie jurk, vrolijke kleurtjes. Maar als je dan beter kijkt, zie je dus dat op de jurken bepaalde teksten staan verscholen. En die teksten die verwijzen dan vervolgens naar het seksueel geweld dat Afra helaas zelf ook heeft meegemaakt.
1: Ja. Dat moeten mensen dan wel even zien natuurlijk. Geven jullie daar informatie over? Of zeg je, nou, dat moeten mensen zelf maar ervaren hoe die teksten zijn?
2: Nou, je komt de ruimte binnen en het werk zal je meteen, het komt meteen binnen. Mm-hmm. Maar vervolgens kun je er iets meer over lezen op een tekst aan de wand. En er is ook een hele mooie video op een scherm te zien waarin Afra ook zelf uitlegt wat hen met de werken bedoelt. Dus je kunt ervoor kiezen om het zelf over je heen te laten komen en te ontdekken. Maar voor de bezoeker die gewoon het fijn vindt om iets meer over te lezen of van Afra zelf over te horen, dat kan ook.
1: Ja, jullie hebben daar informatie over. Ja. Achter de kunstwerken dus eigenlijk.
2: Ja.
1: Ja, wanneer is de Monopol, is die dagelijks geopend?
2: Niet alle dagen van de week, maar wel bijna alle dagen van de week. Dus van dinsdag tot en met zondag. Mm-hmm. Van 11 tot 5. En de tentoonstelling waarin het werk van Afra, maar ook van de andere genomineerden is te zien, is nog maar tot 2 augustus.
1: Oké, tot 2 augustus kun je dat terecht. En het is in de buurt van het Stedelijk Museum, want ik heb geen idee waar het is eigenlijk. Eerlijk gezegd.
2: Het is letterlijk aan de overkant.
1: Overkant.
2: Dus, je kan er bijna niet omheen. Nee. Maar we hebben ook sinds kort een groot bord op de Hoogstraat gezet van vergeet vooral ook niet de Monopol voorbij te lopen. Want het zit tegenover elkaar.
1: En het is een indrukwekkende tentoonstelling geworden in die Monopol.
2: Zeker. Ja. Je ontdekt echt welke kunstenaars op dit moment in de kunstwereld landelijk ertoe doen.
1: Nou, dat is een hele goeie aanbeveling. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Anne de Haai, directeur Stedelijk Museum Schiedam en Monopol natuurlijk, want die hoort er toch bij. Dank voor het gesprek en heel veel succes met deze tentoonstelling tot begin augustus.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

Een van de lekkerste platen uit de jaren 80. Alison Moyet en That Old Devil Called Love. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Mes Mains, Mijn Handen. Zometeen Lucas van Wees over het Museum van Marken in Delft. Maar eerst is hier nog Neil Young en Here We Are in the Years.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Neil Young hoorde je uit 1976. Here we are in the years. Ons volgende onderwerp. Het Museum van Marken is een eerbetoon aan het echtpaar Jacques en Agneta van Marken, de eerste sociale ondernemers van Nederland. Lucas van Wees, hij is voorzitter van Stichting Museum van Marken, is bij Herman de Bruin.
1: Lucas, welkom.
2: Dankjewel, Herman. Ja,
1: het Museum van Marken in Delft. Fysiek, hè? Klein museumpje, toch?
2: Nou, Herman, wat we nu hebben is eigenlijk een bezoekerscentrum. En dat is ook een tijdelijk bezoekerscentrum. En dat kun je vinden op Westvest 9. Mm-hmm. Voor degene die Delft goed kennen, is dat eigenlijk het oude vak. Hè, waar vroeger misschien je kind op ballet ging. Ja. Of gitaarles had en dergelijke. Dat is eigenlijk een, zou je kunnen zeggen, anti-kraak situatie. Waar wij nu eigenlijk tijdelijk zitten. Maar we zullen daar op enig moment uit moeten. Mm-hmm. Want dat gebouw zal worden verbouwd. Dat is al door de gemeenteraad eigenlijk erdoor in Delft. Dan zal daar op de benedenverdieping en op de begaande grond komt erfgoed Delft. En dan zullen wij dus uit het pand moeten vertrekken.
1: Dan jullie zijn er ook erfgoed van Delft. Zou je daar niet mooi bij passen?
2: Ja, nou goed, we kennen natuurlijk de mensen. Hè? Dus we kennen ook degene die erfgoed Delft leidt bijvoorbeeld. Dus we zullen nog zien hoe dat verder gaat. Ja. Maar, en we hebben ook wel, we weten nog niet wanneer we eruit zouden moeten op dit moment. En we hebben ook, mochten we daar inderdaad dat toch niet onze plek blijven, dan hebben we ook al een idee voor een plan B.
1: Ja. Is het niet lastig om een directeur van een museum te zijn of voorzitter van een museum te zijn, terwijl er eigenlijk een klein deel is wat getoond kan worden? Want meer is het niet.
2: Ja. Nou, dus kijken wij toch anders naar helemaal. Want De Van Marken, Jacques en Agneta Van Marken, hebben eigenlijk hun voetstappen in heel Delft achtergelaten. Bijvoorbeeld een wandelkaart uitgebracht al een tijd geleden. En er staan minstens 75 plekken in Delft op waar zij hun sporen hebben achtergelaten. En het Agneta Park, het tuindorp wat zij hebben laten aanleggen, waar zij met de arbeiders, te midden van hun arbeiders woonden, beschouwen we ook als het openluchtmuseum van de Van Markens.
1: Oké, dus je hebt wel een museum.
2: Een openluchtmuseum, en tezamen met die vele voetafdrukken is dat toch een bijzonder verhaal. Ik zal een voorbeeld geven. We hebben een van die voetafdrukken ontwikkeld. En dat is de begraafplaats Jaffa. Hè, met de laatste ere, de uitvaartcoöperatie, Jan van der Mast. En wij als Stichting Museum van Marken, dus met z'n drieën, omdat er ook Jacques en Agneta begraven liggen, hebben we ook de graven van tijdsgenoten met een QR-code in het zonnetje gezet. En als je daar dus je telefoon op richt, dan krijg je ook te horen wie daar ligt en wat de relatie met de Van Markens was.
1: Ja, dan krijg je het complete verhaal van de Delftse industrie in die tijd.
2: Klopt, en zo maak je letterlijk dode geschiedenis, wek je dan opnieuw tot leven als een voorbeeld van een van die 75 voetstappen, waarmee je eigenlijk een levend museum creëert.
1: Ja. Het is toch een Delfts verhaal, of wil je het breder trekken?
2: Nee, we willen het absoluut veel breder trekken. Hè. We hebben ook een landelijk comité, of een comité van aanbeveling met landelijke prominenten. Er zijn 12, denk ik, best wel bekende Nederlanders. Dan moet je denken aan Kim Putters, hè, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Mm-hmm. Wim Pijpers, bekend van het Stedelijk Museum, hè, waar hij de directeur was, om er maar één te noemen. Ingrid Thijssen, tot voor kort de voorzitter van VNO-NCW. Fijke Siebersma.
1: Ja.
2: He, om er maar één te noemen.
1: Vorige directeur van.
2: Klopt. Tuur Elsinga, de oud FNV-voorzitter. Uh-huh. Enzovoort, enzovoort.
1: Ja.
2: Dus die zien dit ook ergens zitten om dit ook een landelijk ding te doen laten zijn.
1: Ja. En hoe gaat dat dan verder? Want dat willen jullie dus graag. Stappen zetten om dat te kunnen doen? Of zeg je nou ja, we moeten nog lang wachten tot het gerealiseerd is, wat je nu wil?
2: Nou ja, een van de dingen is natuurlijk de documentaire die we uitbrengen. Hè. Dat is een drager die natuurlijk ook buiten Delft vertoond zou kunnen worden. Dat. We geven ook boeken uit. We hebben al 3 boeken uitgegeven. Uh-huh. En we hebben een plan voor een 4e boek. En de werktitel daarvan is De Verzorgingsstaat begon in Delft.
1: Ja. Duidelijk hoe dat allemaal zit. En kijk ook even op de website, want dan kom je allemaal dingen tegen die met het Museum van Marken te maken hebben. En met de Van Markendag, die voor de 6e keer gehouden wordt dit jaar. Hè?
2: Zeker op 30 augustus, altijd de laatste zondag van de maand. Is gratis, voor iedereen toegankelijk. Ieder jaar komen er meer. Het is de 6e Van Markendag. En dan laten we ook de trailer van de film zien. En nog een aantal andere mooie dingen. Gekoppeld rond het thema reclame, caravaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat is denk ik Museum van Marken. www.lucasvanwees.nl.
1: Lucas van Wees, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle plannen die jullie hebben. En dan gaat er toch een museum van Marker komen, denk ik, uiteindelijk.
2: We hopen wel dat we daar meters in kunnen maken.
1: Dank je wel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Radio Capelle.

in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezorgdheid.

ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: know wasn't meant for you. Everything fades away. Everything fades away.
1: Oud en nieuw achter elkaar. Oud in de vorm van Ramses Shaffi en Laat Me. En nieuw is Madonna en Lower East Side Girl. Het komt van haar jongste album dit jaar uitkwam. Zometeen. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Dat na Chicago en If You Leave Me Now.

0: Oorspronkelijk de Chicago Transit Authority, later gewoon afgekort tot Chicago. 1976 was het jaar voor If You Leave Me Now. Ons volgende onderwerp. Arbeidsmarktdiscriminatie op grond van gewicht. Ervaringsverhalen en internationaal wetenschappelijk onderzoek geven aan dat het om een ernstig probleem gaat. Movisi verkende het probleem in Nederland. Projectleider Nienke de Wit is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Welkom, Nienke.
2: Dankjewel.
1: Ja, wat voor groot probleem is dat discriminatie op grond van gewicht? Ik had wel gehoord dat dat discriminatie was, maar ook op gewicht dus.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben hier onderzoek naar gedaan. En wat we bedoelen met gewichtsdiscriminatie is dus dat mensen anders worden behandeld of minder kansen krijgen vanwege hun gewicht. Dit heeft dan dus ook niets te maken met de competenties van deze personen, maar met de stereotyperingen en aannames die er bestaan over mensen met een hoog gewicht. En wat wij hebben onderzocht is, komt dit dus voor en wat kunnen we hierover vinden? Mm-hmm. En we hebben hiervoor gekeken naar 120 internationale wetenschappelijke studies. Ook naar juridische uitspraken en naar ervaringsverhalen. En dan zagen we eigenlijk steeds hetzelfde patroon terugkomen. Namelijk mensen met een hoog gewicht kunnen al tijdens de sollicitatieprocedure worden benadeeld. Krijgen minder promotiekansen. Ze worden ook lager ingeschaald. En daarnaast ook geconfronteerd met vooroordelen, vervelende opmerkingen of pestgedrag. Dus zeker een groot probleem.
1: Ja, dan wordt er niet meer gekeken naar de kwaliteit van iemand, maar gewoon naar zijn omgeving, naar zijn voorkomen dus.
2: Klopt, op hoe iemand eruit ziet in plaats van op de competenties die iemand heeft die nodig zijn voor het werk, ja.
1: En dat is een wijdverbreid probleem?
2: Wat we zien is dus dat er in Nederland nog weinig onderzoek naar is gedaan. Dus ook naar de prevalentie in Nederland, hoe vaak het hier voorkomt. Wat we wel dus zien in die 120 internationale wetenschappelijke studies, dat dus wel in andere landen is bewezen. En wat we ook zien in Nederland is uit een onderzoek wat recent is gedaan in de zorg, dat het de meest genoemde factor is onder zorggebruikers waarop zij discriminatie ervaren. Dus dat was 1 op de 4 zorggebruikers. En we zien het ook in ervaringsverhalen van mensen in Nederland die te maken krijgen met discriminatie op grond van gewicht.
1: Ja, want het is niet, je mag niet discrimineren, maar je kan het wettelijk niet vastleggen, denk ik.
2: Ja, wat we zien als het gaat om discriminatie op grond van gewicht, dat het nog geen erkende discriminatiegrond is. Dat is zowel in internationale, Europese en nationale wetgeving, dus ook niet in Nederland. Dus mensen die benadeeld worden vanwege hun gewicht kunnen zich dus nog lastig beroepen op het discriminatierecht. We hebben dus wel gekeken naar juridische zaken en daar zagen we dat eigenlijk nu aangesloten wordt bij de discriminatiegrond handicap of chronische ziekte.
1: Ja.
2: Maar wat daar dus speelt is dat het gaat om mensen die vanwege een medische of functionele beperking een juridische bescherming kunnen krijgen. En dan gaat het bijvoorbeeld om een medische diagnose over hoe we het noemen obesitas, dus extreme obesitas of ernstige obesitas. Maar ja, lang niet iedereen met een hoog gewicht ervaart beperkingen in het functioneren of heeft een medische diagnose, maar krijgt wel te maken met discriminatie.
1: Ja. Jullie geven aanbevelingen om dat te veranderen? Wat onder andere?
2: Ja, wat ik net zei, er is weinig onderzoek gedaan in Nederland. We zien het, of we nemen het dus ook nog niet mee als een grond van discriminatie. Dus het is sowieso belangrijk dat hier meer onderzoek naar wordt gedaan. Bijvoorbeeld ook door praktijktesten, waarin je dus 2 identieke cv's hebt, maar alleen de foto wordt veranderd. Dus dat het een foto is van een persoon met een hoog gewicht. Zodat we daar ook kunnen kijken van hoe speelt dat in Nederland. Wat ook heel belangrijk is bewustwording. We zien ook in onze verkenning dat er vaak wordt gesproken over mensen met een hoog gewicht in het kader van gezondheid. Dus het wordt vaak gesproken dat mensen met een hoog gewicht ongezond zijn of dat ze hier zelf iets aan zouden moeten doen. We zien het nog veel minder als een discriminatie kwestie. En dat komt omdat we dus veel negatieve boodschappen meekrijgen. Dus mensen moeten hier zelf maar wat aan doen en deze mensen zijn ongezond. Ja, ja. In plaats van dat we ons focussen op wat maken deze mensen mee en wat voor een discriminatie ervaren deze mensen. Ja. Dus ook daarin moet een switch komen.
1: Ja, ja. U bent er nog niet mee klaar in ieder geval.
2: Nee, zeker niet.
1: Zelfs op 13 augustus is er een webinar, hè?
2: Ja, klopt, zeker. Daarin zullen we vanuit Movisi in ieder geval aandacht besteden aan de verkenning die wij hebben gedaan. We nodigen daarnaast ook een ervaringsdeskundige uit die meer ook zal vertellen vanuit ervaringsperspectief. En we hebben ook de organisatie De Dikke Vinger uitgenodigd, die zelf ook al een presentatie hebben ontwikkeld waarin zij meer vertellen over hoe het is om dik te zijn op werk en hoe werkgevers hierop kunnen inspelen als het gaat om de gelijke kansen.
1: En ik begrijp ook dat het publiek zich kan aanmelden voor die webinar?
2: Ja, zeker. Dat kan via onze website. Kunnen mensen zich aanmelden. Het is gratis. Wie geïnteresseerd is, is zeer welkom.
1: Kijk even op movisie.nl en dan kom je het echt allemaal tegen. Ik dank u wel voor het gesprek, Nienke de Wit, over de aanpak tegen discriminatie van mensen die overgewicht hebben. Van Movisie het onderwerp. En dank voor het gesprek.

Achtereenvolgens waren dat Paolo Conte en Via Con Me uit 1984 en Silje Nergaard, een Be Still My Heart. En dat was de late avond van dinsdag 21 juli. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Elton John blijft nog even bij. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorkum om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer vanavond toe.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilse Dijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer

0: heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorinchem om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat het staal van de brug minder sterk is dan gedacht. De veiligheid kon daardoor niet meer worden gegarandeerd. Auto's, motoren en bestelbusjes mogen er nog wel overheen, net als lijnbussen en hulpdiensten. Het vrachtverkeer moet via de A16 en de A2. Rotterdam-Zuid krijgt er over een paar jaar een opmerkelijk gebouw bij. Rotterdam Rocks. Vooral de vorm, waarbij het lijkt op een stel begroeide rotsen, valt erg op. In het gebouw komen onder meer tentoonstellingsruimtes, een restaurant, een hotel en een conferentiecentrum. Voor het ontwerp van het gebouw zijn 5 architectiebureaus uit binnen- en buitenland in de running geweest. Het Rotterdamse MVRDV mag het definitieve ontwerp verder gaan uitwerken. De eerste bijnamen zouden ook al rondgaan, zoals De Jungle en Blijdorp Zuid. Het weer. Vanavond toenemende bewolking en vannacht plaatselijk miezerig. De temperatuur zakt naar 14 graden. Morgen is het bewolkt, plaatselijk lichte regen of motregen en het wordt in de middag 20 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. De fractie van Echt voor Capelle maakt zich zorgen over de staat van het nieuwe stadsplein. Het plein vertoont al binnen enkele maanden na de opening beschadigingen. Ook hebben zich meerdere valincidenten voorgedaan, waarvan minstens één met ernstig letsel. De fractie stelt ook vragen over specifieke struikelgevaren, zoals het relief van vissen in de bestrating en de stormhaken en bevestigingspunten voor marktkramen en evenementen. In slootwater in de Krimpenerwaard komt botulisme voor. Dit meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Afgelopen weken ontving het Hoogheemraadschap veel meldingen van dode vissen en vogels in de regio, met name in de Krimpenerwaard. Toen al werd een link gezocht met het extreem warme weer van daarvoor. Om verdere verspreiding tegen te gaan, ruimt het waterschap dode dieren op. Mensen worden opgeroepen om dode dieren in of bij het water te blijven melden, zowel in Krimpen, Capelle aan den IJssel als in Zuidplas. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 21 juli. Vandaag krijgen we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Er staat een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. En het kan vanmiddag zo'n 21 tot 22 graden worden. En het blijft vrijwel overal droog. De komende avond en nacht zijn er wolkenvelden met een paar opklaringen. En het koelt af nog ongeveer 15 graden. Morgen is er vrij veel bewolking. En lokaal kan er uit de bewolking een spatje regen of een lichte bui vallen. Bij een matige wind die waait uit een noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur 19 tot 20 graden. Ook op donderdag vrij veel wolkenvelden. Ook af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur rond 20 graden. Op vrijdag zijn er zonnige perioden die worden afgewisseld met wolkenvelden. Blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 23 graden. Ook zaterdag kan het nog 23 graden worden. Aanvankelijk is het droog met af en toe zon. Maar later in de middag en avond neemt de kans op een enkele bui toe. Bij een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Het kan in de middag zo'n 23 graden worden. Op zondag een maximumtemperatuur van 20 tot 21 graden. En de kans op enkele buien is dan groot. Bij een matige wind uit de westelijke richting. En ook begin volgende week licht wisselvallig weer met enkele buien. Een matige wind uit het westen en een maximumtemperatuur rond de 22 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Wilsedijk in Strijen is een automobilist overleden. De man reed met een auto tegen een boom aan, waarna het voertuig in brand is gevlogen. Het slachtoffer werd nog enige tijd gereanimeerd, maar overleed daaraan de gevolgen van het eenzijdige ongeval. De brandweer heeft de auto geblust en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op de Maasboulevard Rotterdam-Kralingen-Krooswijk is een busje tegen een fietser aangereden. De man op de fiets liep hierbij een flinke hoofdwond op en heeft last van zijn benen. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Ook is het nog niet duidelijk of er iemand is aangehouden. Rijkswaterstaat plaatst binnen 2 weken tijd camera's bij de Merwedebrug bij Gorkum om het verbod voor vrachtwagens te handhaven. De boete is €500. De brug is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Het verbod werd ingesteld omdat